0: Thank you.
1: This is January 20th, 1986, and I'm here at Willie Hand's home interviewing him about our land claims. Well, it's normally squats the north is. So what's here?
2: Quarkish.
1: Thank you.
2: Weißt du Sankt? Das heißt, guckst die Stadt um Steig, längst bis zur Tschiofz. Lass eine Pizza. Was ist das aus? Ich. Wo gehen wir, kosten dich, es geht gar. Kurul um Steig. Weißt du, ich habe jetzt auch jetzt gekriegt. Du matust, du fick all hookst. Kost nis. Gott, die Kugel nimmst ab. Kämmerst du mufs Zeil, kimmst das, die Kugel nimmst ab. Sei du zauwitzig. Du fick all hookst. Die Kugel nimmst das. Teil ja nicht. Dich skad, dich stufs. Der Jan Kuxil, die Kurulum hielt dich. Das Eihut sah ich dich. Du noch helkem ich dich. Dich skad, dich stein, auf mich helk. Du skast nicht, die Kurulum ist aus, die stufs. Polizei, die Kurulum. Das Eihut sah ich dich, du schützt mich dich. Dich sta gart, dich stein, auf Nutzel. Ich geh euch, ich geh gut um mich her. Das Eihut sah ich da. Du kost nehm ich dich. Ficht, dich stein, ich geh hin auch alles. Ich kost nehm ich her, ich geh besucht auch alles. Das Eihut sah ich jetzt. Ich kann hochst, hochst mich. Ich habe leicht, ohne Kurul im Schaum. Wo hartle Beert, kein Kelst, der mit Aut. Das ist sehr aufliegstutz. Der mit ist. Das Ei und Schau durch, das Dich. Gott, die Kistein, ich gehe genau aus. Das ist sehr aufliegstutz. Se tällä tyksestä niin käy, voipa se lauva tikkul huks. Välä tsiinaus on ollut. Välä skotsta näu on enemmäket. Tästä tsiä on liitsäk. Voi nänät on ne traat, on ne skupaniitet. Vaikki lyks, tiksti mänt. Ja, man tut auch alles gut uns. Und ich sitze, ich gebe den Menschen die Zeit zwei. Und ich sehe gleich zu euch. Heidle Bey. Wei. Das ist die Kugelung, die da mit ich dort. Nein, das ist die Kugelung. Ich komme es dann auch, was ich will, ich da mit ich die Kugelung dort. Or Michael Kellus, who met them now. Come good, they met his dad. Or they met out, who are pursued them at 4 miles since. It's come out down, but she melted with him at the home. All hooked. Nu's kept. Als je nou daar op zoek bent, al schelmd, waar me daar schelmd wordt konijt, slechts die klimste aast, die op zoek doet. Well, it's either most to the Kilhoxter. Charles, do you like it? Give up a treat. Salant, or not say? Not say, I would mean Burnbridge. Or means as not say. Dry country. Zu dem Erle kommt schwarz. Schlechtste, ob so der Lachs, wie geht's mit dem Himmel zu schauen? Ja, mit der Lachs. So geht's hier nahe. Seine Mutti. Erle zieg, das Kulchil. Wie geht's mit dem Himmel? Sie nahe, als er mit der Lachs. Ik heb mijn geld. Hij nooit gelaten om te mogen. En ik. Als twee. Slag uit al op zoek te laten. We get zo goed gemak. Alexandri. Twee hem. Als je komt, de magic, die gaat klank stuig. Als je zo zou het al, wat zou als een laat. Zo zijn die je zich slechts. Wat zou als wat eerst, dan moet je het naar buiten, laat maar het geld. En ik heb het doen, wat heb je dat? Ze zijn goed, ze zijn goed, ze zijn goed, ze zijn goed, ze zijn goed, ze zijn goed, ze zijn goed, ze zijn goed, ze zijn goed, ze zijn goed, ze zijn goed, ze zijn goed, ze zijn goed, ze zijn goed, ze zijn Waar heb je het al eens? Waar is hij? Een geld kelloos. Je nou uit. Hoe kan het? Die gom schuil. Ik heb ze dat zin te maken. Ik ga hier eens gelukkig zelfs niet, dan kom ik uit het centrum. Hoe trouwt? Wat van staat, hoe is het een geldkeloos? Als hij nou is, hoe kocht mijn vrouw? Dat doet uit, ik heb het team nou. Dus ik ga hem niet. Dan kom ik uit het centrum. Ik ga hem ook. Dat is maar met uit. Niet zo met ik. Wil je zich alles als niet. Zodat. Hoe zwaar ik kiet. Die gewoon schaar. Zo. Hoe is een geld kelloos. Als een geld. Zo was ook. Zo kiet. Die gewoon schaar. Lekker betreft. Spoeg heen. Goed ik daar. Je spoeg. Die is ook daar. Rijk die lauw naam van hoe geld ik het. Je moet het is een spoeg en dan moet ik het. Als ik zei, dan zoek ik zelf de acht op. Dus ik zei, mijn lichaam en dan moet ik het. Als ik het wat ik het liefste. Ik heb niks, ik heb een zin. Rijk. En met geen te spocht. Echt naar buiten. Zo, het is in de gelken tijd. En dat wel jongetje, en dat zoetje jongetje. Dicht, die lauw nou. Ach, ik heb een ziek, die ik het hem stel, die ik heb een spoch. Die ik heb geen, die ik het kon ketsen. Like he stood himself today, it's the Bible day.

0: The third state from Snamdi Mutsulil. Kunis all the souls. All the amats up souls, the mats kumi. Alkhzait. The Laos Sulil. Kmanalks kutsil third state, he'll know some amants kui. Let's say to this quick cook my two moments. Light a horse, the mantles. Light a snows as chaos, las oats. No map, it's a getting moment that hit up up skin. I kept skip, keep the cook beat up the mantles and the stands. It's crowds like old. I knock will it take two moments. Quit skit up. Hit kwala te kukupinat. Loma kwala kuta khorta maman dat khutuk. Tsklan dem kuta. Lalaina adas. Kekhi omat skwat. Ditsutam dem kuku. Laoma kwala kuku. Aitu dem kuku. Khapatis kwala tsta kwalam tkhilsus kwezil. Ik. Aitu dem kuku. Klandem sikildem. Heina kololuk sitskita olta kuleiht saidu dem. Leib tsutul hekwats ul ilsta nao il. Alats amk tsutau. Salaisu otskita du dem. Ai, kelkundu lapma tsutkuzik ilail. Sta nao il. Slamsta lalan saamdim otskuz ilail. It's a man I'm set up skill kundis. Skold up sult eich sich sich. Ilt humat zeich ilt da sult. Eilt skutzweiss gigigigig. Nut quals maus gin aya wals maus. Ska ust ksa leke patsal ska ust ksa ult huayna kuile tziks nut kwal smau ust ksa kekhaldut itza mamants tzalaats ul inus kiktapits tzakhlan deem kuit kukilti mamantat ay si ay naus flip tzutau lan tzala tzam ktzutau. Kondit zitzik ul inus gekichtich. Zitzik zil zaad stil ul da manst. Skoolam skutzil ael skikultis du. Du matz kutum manst ul da kululam hita. Belgsta. Salat eid aigas di makhwat alakat hindi kwakht. Lapkusuda ak kwakht. Ski hila aigas ool di makhwat alakat. Hila aigas ul inu zuzut kudaiho. Stukdom kuskem tdom. Makhwat alakat. Apsi kumakwat alaka ski kunisti ema mata oot. Apsi kikiki. Nyt tsuhlana lamsku. Nyt tsuhlana lamsku. Apsi kuski uskastu skulamtu. Tätä spuhlana lasta tätä makwat alaka. Kutsatsas alps tom kwakua. Alps kwakua. Ah, ja yksi kutsuta kaiskeet kunnistaa maailman tutsusta. Ski liiputsuit tutsutut. Olkaa laikki kummassa kutsua äsken laiskena nous. Kriista makot alakat skenut suunnanam. Sams. Naikselläkin skulam tuts. Utkuilukki on ahkri skulam stsaili vasta. Utsi ihtä. Mä oot alla katkinti kwaku. Alla tseet alti kwaku. Indi Chopanatsky. Там абсурдам тмогогт ахти кхахт хинди чупанат он кайлай гектхске кеунцлтаа кеп уй апакс кеунцлтаа сатсян маус унцлтаа намаве кулец икт ахта чупанат спут кайлай кеп уй Dich schlachst, ach, ich hab, ui, dich schlachst, ach, die kocht. Kalina, Kalina, so kustig, ach, kochwa, und kala, ich schummert. Leg jetzt, kittatus, klubana. Eis, kittat, klubana, schlapsult. Skamna, so kustig, ach, skams, kittat.
1: Del hot, the clutter, Ich mag es, dass ich das so stark en het stelt hem geen kutend om dan tot de zoon waar hem tot de zoon wordt om dan zelf stommelt.
0: Ik heb het niet zo goed. Ik heb het niet zo goed. Ik heb het niet zo goed. Ik heb het niet zo goed. Ik heb het niet zo goed. Ik heb het niet zo goed. Ik heb het niet zo goed. Ik heb het niet zo goed. Ik heb het niet zo goed. Ik heb het niet zo goed. Ik heb het niet zo goed. Ik heb het niet zo goed. Ik heb het niet zo goed. Ik heb het niet zo goed. Ik heb het niet zo goed. Ik heb het niet zo goed. Ik heb het niet zo goed. Ik heb het niet zo goed. Ik heb het niet zo goed. Ik heb het niet zo goed. Ik heb het niet zo goed. Ik heb het niet zo goed. Ik heb het niet zo goed. Ik heb het niet zo goed. Ik heb het niet zo goed. Ik heb het niet zo goed. Ik heb het niet zo goed. Ik heb het niet zo goed. Ik heb het niet zo goed. Sit, Lenny.

0: Jedes Kachlisch war zwei Kachlisch. Kachlisch hat dann gesagt. Und ich mein, ich dachte, dass ich da ein Eichen mit mir so zicht. Ach, zwei Litz zwei. Ich schäme Stutz. I'm still Nkhoyne mutik kumitik taman strayh. Tba kemes kutso und tsikhtse khala shulavskin khushin tsuktsiski ge. Khishin tsuktsiskel. And while it missed echt him this Yeskis Rusma Kemist and Shem that Stumulum his kutik tach he skeskima Stumulum his sulat Achonek skitik on his that Nushem that Rusma Kemist. Kreeg ik ooit ik te kijk deed zich is hem ik mist. Was hem zulk goed eigen zoals ik naam kreeg, maar hij zei dat het niet is. De man staan zich. En de stukkaam gaat goed schatten. Ik heb eindig gestuigd en schermde dat ik mij in de koolist en de koolum. Wees het toekomolum geschema. En dat zei ik hem, moest ik hem eens. Dan schermde ik op eindig is. Op eindig is kort. Alt, maar zo is op weinig is schuld, je kachs. Als dat is goed zo dat je dat een beetje schort, dat is goed zo goed ligt. Nu zie je, nu schiet ik dit. Die dag nu zo weinig is dat de man strijkt. Kies, kom maar leuk ook zo kijk dit. Dat een nutskrit, je beest. Je pijnig is, koks, kwaag, kwaag, kwaag, kwaag, kwaag, zo schat, te zoet. Boetst. Nu geklikt maar goed, ik. Dat die koetel hem te amadaartje in het oud, die koetel hem hier het oud. Zeker is de kracht, geemst, daylight. That's all I know now. En moet je zeggen dat een beetje zang, koek, stijg, stijg. We moeten ze dat niet goed. Goed, ik soms mijn joost, ik dan met de laagd. Het leidt op de hemd, ik dacht, soms mijn joost, ik dan met de laagd. Ik zie zo hard stoot.
1: En dat is zijn op de New Galk Radio 91.1.
2: Why?
1: And then sign up at the New Galk Radio.
0: Swazzle, sack. Sassoulas, sassoulas.
2: 91.1 FM. Hi.